0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: c'est vrai.
1: Met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Radio Groot Aandert.

der Hoffnung ein Gesicht. Mit dem, was du machst, die Zweifel

plaats stond in de Europese hitlijsten. Ja, echt waar, hè? George Michael, Careless Whisper. Ja, op dat moment maakte George nog deel uit van Wham. Ja, het nummer kwam in bijna 25 landen op de eerste plaats terecht, hè? Ja, het is ook nog te danken aan Steve Gregory. Die is namelijk verantwoordelijk voor de saxofoon-solo's, hè, in het nummer, hè? Goedemorgen, het is dinsdag 8 september. Welkom bij het ochtend Radio Feuilleton. Ja, twee matrozen die hebben een taakstraf gekregen voor het maken en het verspreiden van beeldmateriaal van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega. Ja, de vrouwelijke collega militair had in de machinekamer op het marineschip in Den Helder vrijwillige seks met een 24-jarige matroos uit Lochem. Zo meldt Omroep Gelderland. Hij zei tegen haar dat niemand hen zou kunnen zien, maar zonder dat zij het wist keek een andere 25-jarige matroos uit Vorden samen met nog zo'n 10 tot 15 collega's mee via de camera. Ja, de advocaat van het slachtoffer vertelde tijdens een eerdere zitting dat de vrouw door het voorval last heeft van paniekaanvallen, niet meer kan varen. Ze is ook begonnen aan een reïntegratie, maar ze loopt nog steeds bij de psycholoog. Ja, de rechtbank in Arnhem die oordeelde dat de matroos het voor de schuldig was aan het maken en het verspreiden van de beelden. En de man heeft een taakstraf gekregen van 160 uur en 2 maanden voorwaardelijke militaire detentie. Ja, de collega uit Lochem kreeg een taakstraf van 140 uur en een gevangenisstraf van 2 maanden. Ja, de rechtbank die sprak hem vrij van het openbaar maken van de beelden, omdat de militaire kamer niet heeft kunnen vaststellen dat hij wist dat de andere matroos de beelden openbaar had gemaakt. Ja, ook moeten de matrozen samen nog wat geld betalen. €11.000, schadevergoeding aan het slachtoffer en een verplichte training, cognitieve vaardigheden. Ja, het is verschrikkelijk, jongens. Dit zijn van die dingen, ja, die blijft zo'n meisje of zo'n vrouw jaren bij. Misschien wel levenslang, hè, dat ze ooit zo op zo'n manier te kijken is gezet via internet, hè. Want ja, die filmpjes, ze wordt er natuurlijk constant mee geconfronteerd, hè. Volgens mij keert dit deze dame ook niet meer terug naar de militairen of naar Defensie. Want ja, ze zal wel denken van ik bekijk het, maar ik kan dat niet meer. Ze wordt er altijd weer mee geconfronteerd, hè. Dat is lullige juist, hè, van het hele verhaal, hè. Ja. Jongens, waar zijn we toch mee bezig, hè? Ja, het gebeurt, hè. Het is gebeurd in Den Helder, hè. Ja. Ja, het slachtoffer zal daar ook telkens mee worden geconfronteerd. Zo zegt onder andere een collega-militair en ook een advocaat, hè, van haar, hè. Goed, nou ja, in elk geval, de jongens hebben taakstraf gehad. Ja, ik zou zeggen, maak de straf nog even wat zwaarder. Pleur ze Defensie uit. Laat ze niet meer deelnemen aan het Nederlandse leger. Want dit zijn dingetjes, jongens, die kun je gewoon niet, die kun je niet maken. Nee. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag en we hebben weer een volledig lijstje. En we zijn ook druk, dus ik zou zeggen, start de knop, want we gaan weer beginnen.

mevrouw Mieke die schreef de song vanuit de frustraties die ze uit het verleden ervaren heeft. Door de vooroordelen over haar hersenletsel en de gevolgen van haar extreme vroeg geboorte. Ja, wat ooit voelde als een beperking, zo zegt de zangeres, heeft ze omgezet in een ode aan het leven. Opstaan na iedere tegenslag, blijven vechten en uiteindelijk sterker uit de strijd komen. Kijk, dat is mooi om te weten. Mag voor mij nog een keer een herhaling hoor, jongens. Mix, I'm Alive, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, personeel van de Eiffeltoren heeft afgelopen maandag het werk neergelegd uit verontwaardiging over het besluit om vrouwelijk personeel weg te sturen. Het gebeurde toen een hindoeïstische groep onlangs een populaire bezienswaardigheid bezocht en had verzocht het aantal interacties met vrouwen te beperken. Ja, de religieuze groep die bracht een privébezoek aan de Eiffeltoren. Het bezoek was onderdeel van festiviteiten rond een nieuwe hindoe-tempel in Parijs. Ja, sommigen werden gevraagd hun post te verlaten of zich naar andere afdelingen terug te trekken. En op een aantal posten werden ze vervangen door mannen, zo meldt het personeel in de verklaring. En alle vrouwelijke medewerkers die kregen de instructie om bepaalde gebieden niet te betreden, om over te steken zolang de delegatie aanwezig was. Ja, verschrikkelijk, hè? Ja, dat is inderdaad niet goed. Nou ja, in elk geval, ze hebben het werk neergelegd in verband met de dames die weggestuurd zijn, hè? Ja, de Efteling gaat binnenkort het themagebied Ravelijn weer openen op 1 september. Ja, het persbericht ligt er niet om. Achter de stadspoort wacht een wereld vol nieuwe avonturen. We kennen het verhaal natuurlijk, al die paarden die toen meegedaan hebben en zo. Een brand, en het was een hele wervelende show, maar ja, het mocht niet meer. En nu komt er dus een wervelend vliegritueel. Want Ravelijn moet ook in de toekomst beschermd worden. En daarom zijn er nieuwe helden nodig. Nou ja, vanaf 1 december dan opent de nieuwe Ravelijn bij het attractiepark De Efteling, zo luidt het persbericht. En Rijkswaterstaat heeft tijdens een reguliere inspectie van de Hardenbergerbrug op de A28 bij Nijkerk vastgesteld dat rond de pijlers zand en grind zijn weggespoeld. De veiligheid kan daardoor niet worden gegarandeerd. Het is ook niet duidelijk hoe lang de A28 dicht blijft. De zogeheten uitspoeling was al eerder gezien en ook reparatiewerkzaamheden stonden gepland voor november, zo schrijft Rijkswaterstaat. Ja, ook werd bekend dat de brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten werd. Dat zou zeker voor 2 dagen het geval zijn. Maar afgelopen maandagavond schrijft Rijkswaterstaat dat nog niet bekend is wanneer de werkzaamheden klaar zijn. Ja, de dienst die werkt samen met de gemeente Nijkerk aan een plan. De A28, dus hou er rekening mee, blijft afgesloten totdat de reparatie is uitgevoerd. Ja, en vandaag is het, ik zei het al, 8 september als laatste, een feestdag van Onze Lieve Vrouw Geboorte. Volgens de volksweerkunde staat de winter voor de deur. Op Maria geboord trekken de zwaluwen voort. Mooi, hè? Een ander spreekwoord leert dat het vandaag best goed weer kan zijn. Mooi weer op Maria geboord duurt nog 4 of 8 weken voort. Nou, dat is heerlijk om te weten. Maar de grote vraag is, wat doet het weer het? Ja, dat is eventjes de vraag. Straks hebben we het weerbericht, dus blijf luisteren.

was the one. De dagtopper voor vandaag, de Fania All-Stars en Ella Fuse, he was the one. Ja, zo is het maar net. Goed, voor de wekker wakker, ik had beloofd het weerbericht. Het is op veel plaatsen bewolkt weer. Vooral in het zuidoosten is het zeg maar wat zonnig vandaag. In de loop van de dag volgt vanuit het westen wel een gebiedje met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. En als het regent, dan zal de temperatuur tussen de 15 en de 18 graden liggen. Te maken met de westenwind, die is krachtig aan zee. Dus het is vandaag misschien wel ideaal vliegen weer. Ja, vanavond verloopt regenachtig. De komende nacht richting woensdag verloopt droger. Bij temperaturen rond de 12 graden. En morgen dan hebben we weer zon, wolken en buien. En dan is er zelfs onweer mogelijk bij een graad of 18. Dus vandaag is het redelijk weer, zeg maar. Hè? Ja. Ja, vandaag is het de Maria-geboorte. Rond deze datum heb je nog wel eens het verlaten zomertje van Maria-geboorte. Het is een periode van prachtig nazomerweer. Ja, de mooi weerscore over de afgelopen 110 jaar is rond 8 september 80%, hè? Dus dat is wel lekker. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn vandaag dinsdag 8-9. Radio Feuilleton

2017, Peter Scallon. Succesvolle Britse singer-songwriter en ook pianiste. Ja, hij maakte traditionele brass bands en koorarrangementen in zijn popballads. Ja, dit was een liedje uit 1972, een enorme klassieker. Je hoorde Joe Alleen.

het lijkt wel iets uit een science fiction film, maar het gaat gebeuren. Auto's die boven de weg vliegen om pakketjes of personen van A naar B te vervoeren. Ja, nu het Nederlandse bedrijf PAL-V heeft toestemming gekregen om vliegende auto's te maken. Dat wordt dus nu in de toekomst werkelijkheid. De vliegende auto's zijn vooral bedoeld om personen te vervoeren. Bijvoorbeeld hulpdiensten die snel naar een moeilijk bereikbaar gebied moeten. Zo zegt de directeur van het bedrijf. De verwachting is dat de eerste vliegende auto's in 2028 de lucht in kunnen. Of dat ook op grote schaal gaat gebeuren in de lage landen, dat is nog even de vraag volgens de experts. En in Servië, de hoofdstad Belgrado, hebben duizenden mensen de uitvaart van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. De Bosnisch-Servische oud-legerleider overleed eind vorige maand in Scheveningen. Bij de uitvaart waren onder andere oorlogsveteranen aanwezig. En ook kreeg hij een militair eerbewijs. Nou ja, buiten de kerk waren er ook wat vlaggen en een enorme spandoek te ontdekken. Waarop stond: welkom generaal, dank aan uw moeder voor het baren van een held. Ja, want hij heeft er nog een echte cultstatus, hè. En Indonesië heeft de luchthaven van Jakarta weer geopend. Het vliegverkeer van en naar de Indonesische hoofdstad lag 2 dagen stil vanwege een vulkaanuitbarsting. Ook 6 andere luchthavens op Java en Sumatra zijn weer open. De vulkaan ligt op een klein onbewoond eiland tussen Java en Sumatra. En door de as was het niet mogelijk om te vliegen. Bijna 3000 vluchten zijn de afgelopen 2 dagen geannuleerd. En 340.000 reizigers waren gedupeerd. Ook vluchten van en naar Nederland waren afgezegd. De luchthaven van Jakarta is een belangrijk knooppunt voor het vliegverkeer in Indonesië en Zuidoost-Azië. En als laatste bericht ook nog dat Humberto Tan een dochtertje verwacht met zijn huidige partner. Het wordt zijn 4e kind inmiddels alweer. Eerder dit jaar heeft de presentator opnieuw gezegd gelukkig te zijn in de liefde. Want hij was natuurlijk in 2023 gescheiden. En uit een eerder huwelijk heeft de 60-jarige Tan al 2 dochters en een zoon. Ja, Tan wordt begin dit jaar ook gelinkt aan de documentairemaker Elise Rodenburg. Hij zelf doet daar geen uitspraken over. Hij zegt: degene over wie het gaat heeft hier niet voor gekozen. Zo zei hij in een online serie onder andere met de naam Het Portret. En op deze dag in 1990 staat er een liedje van London Beat in de hoogste regionen van de hitparades. 4 weken op de allereerste plaats.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Grootaandert.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Dit noemen ze werkelijk een eendagsvlieg. Aaron Chupa en I'm a Albatross. Straks Bob Savenberg bij de hitkampioen. Maar eerst nog een dansklassiekertje die eraan komt. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Radio Roodhelder. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
3: Hoi, dit is Jan Smit. Je luistert naar It's
4: Kampioen. Als er nog meer was.

Hij was ooit begonnen als fotomodel. En dan hadden ze ontdekt dat hij kon zingen. En dit was het resultaat. Nick Heyman and I Promised Myself bij de hitkampioen. Neem ik je nog eens mee naar een legendarisch nummer van Roger Glover. Dit is Love Is All.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Niels de Stadsbader en ik nemer 1. Een man die in de jaren 80 en 90 ook de vrouwenharten liet sneller staan is Michael Jackson.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de

0: het zit er weer op. Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

de heren Philips, Heimels en Diamond. Dus PhD, lieve luistervrienden. Ja, terug op de radio, wat een plat. Hè. Zo natuurlijk, was 1981. En zo hoor je nog meer van die leuke jaartallen. Uit het grijs verleden, de voltooid verleden tijd. Wees welkom bij de show. Het is gewoon het komende uur.

Met daarvoor Phil Collins, de grote Phil, het Two Hearts. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Blijf er lekker bij, in de middel van de roadshow.

0: gewoon even lekker terug naar 1972. Het is toch voor een catacombe van de Middle of the Road Show. Was dat de Son of My Father?
1: Vanaf de
0: keukengordijn. Ze zong als 11-jarige op de bruiloft van haar zuster. Dan vervolgens zang een gitaarles. En trad als minderjarige op in België. In 81 kwam de knal.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hier is Miggy.

videoclip van Annie. Oh, je beton zie je van was. Was Marina van der Rijk, lieve mensen, zo heet ze het echt, Miggy. Op 30-jarige leeftijd scoorde ze nummer 1 in de nationale hitparade toen en nummer 2 in de Nederlandse top 40. Helaas overleed ze op 51-jarige leeftijd. En toch is het nostalgie. Ja toch? Die tekst kennen we allemaal nog. Al zoveel. Dit zijn ze. Jouw favorieten misschien van toen in de Middle of the Road Show. Maar rond de Procol Harum is a wide shade of...

1984 scoorde hij een hit. Hele dikke. Met Somebody's Watching Me. Rockwell. En, ach, die mooie vocalen in dat koortje. Wie waren dat?

Ze zijn weer lekker. Wereldwijd. Och mensen, wat is het een mooie plaats, zeg. Rod Stewart en Baby Jane. Dat waren de gouden jaren 80. Dolly dat ze bij met de radio. Everybody listen to the radio. En zometeen is het eventjes tijd voor een eigen podium. Jim Morrison en The Doors zitten eraan te komen. Maar ook David Patton met die mooie tekst van David Bowie.

analoog vanaf een plaatje. Dat waarschijnlijk wel digitaal via DAB+. DAB+. Ja, je maakt het mee tegenwoordig in deze moderne tijd, lieve vrienden. Riders on the Storm van The Doors. Eén van de laatste. Wat een schilderij was dat, Klaas. Geweldig. Helemaal uitgedraaid. Bijna 7 minuten. Tot zover. En niet verder, zeg dan maar. Nou, en morgen? Tuurlijk, opnieuw. Heerlijk en fijn dat je erbij was.

met Cold Heart. Een koud hart in deze tijden moet kunnen, ja. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag, 8 september. Het is vandaag de internationale dag van de

het weerbericht. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben de muziek, hè? Want daar draait het eigenlijk om. Ik heb Tina Turner, ik heb Seth Cell, ik heb Cookies and Cream, ik heb Lisa Delbeau, zangeresje uit Vlaanderen. Ik heb Gloria Gaynor, France Gall. Ah, die ken je toch wel, hè? Van Poupée de Cire, Poupée de Son. Ja, ja, lang geleden. Toto Coutinho is er ook bij. UB40. Tony Esposito heeft eigenlijk maar één grote hit gehad. En dat is Papa Chico. Ja, komt er allemaal aan, hoor. Ja. Eerste, tweede plaat. Dit zijn de Cornels.

De oorspronkelijke versie is van Grace Jones, maar je hoorde Soft Cell uit 1981, Tainted Love. Opnieuw kreeg de autosector klappen, want bij Jaguar Land Rover verdwijnen de komende jaren een flink aantal jobs. Over het precieze aantal is men nog echt niet duidelijk, maar het zou wel kunnen gaan om 4000 banen. Een eerste teken aan de wand was er voor de Britse autofabrikant al in 2024.

0: geweest.
1: Dinsdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Het was Mark Dex, 83 is hij, uit 1969, Palma de Mallorca. Dit is Lorca, Ritmo de la Noche.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Het is heel herkenbaar. Je haalt een blikje drank, maakt het open en heel dikwijls spuit je drank alle kanten op. Wat is de oplossing? Wel, niet zo moeilijk hoor. Tik met je vingers aan de zijkant van het blikje en je zult merken, als je het nu openmaakt, gaat er niets meer uitspuiten. Simpel toch?
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Dat is oorspronkelijke nummer van Peter Tetteroo, Red Red Wine. Maar je hoorde de versie van UB40. Andorra viert vandaag zijn nationale feestdag. Andorra is een dwergstaat, begrensd door Frankrijk en Spanje. Er zijn 77.000 inwoners en het land is 468.000 vierkante kilometer groot. De munteenheid in Andorra is euro.

0: Met dit nummer ging ze naar het Eurovisie Songfestival, maar het werd weer al niets voor België. Lisa Delbo, liefde is een kaartspel.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: In Thuis 7:40 vanavond op VRT. Céline trekt geëmotioneerd naar de schietbaan. Rosa besluit om de strijd aan te gaan en onderneemt stappen. En Kaat is vast besloten om de Withoeve nieuw leven in te blazen. Andreas praat per ongeluk zijn mond voorbij. En Emma krijgt een ijskoude douche te verwerken. En dan om 7:55 vanavond familie op VTM. Ilja wil zijn jeans terug die gekrompen is. Maar Benny schrikt van de prijs. Hij probeert hem een goedkopere aan te praten. Jan waarschuwt Claudine voor de kleine lettertjes. En Marcel is in de wolken met de kans die hij dankzij zijn dochter krijgt.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

waar en wanneer van de Belgische zanger Bob Benny uit 1963. De melodie is gebaseerd op een refrein uit de operette Der Zigeunerbaron van Johann Strauss Jr. Ik heb twee bekenden geboren op een 8 september. De eerste, Jean-Pierre Monseret. Het was een wielrenner, werd zelfs wereldkampioen op de weg. Monseret stierf in 1971, maar werd geboren 8 september 1948. En de tweede, Nederlands zangeres, Corrie Konings. Ze wordt vandaag 75 jaar.

gaan kijken naar het weerbericht vandaag op dinsdag. Het ziet er somber uit hoor. De zon, ja, die vind je niet, want die is weg. Hè. 18 graden vandaag, wolken en regen. Houd de paraplu klaar, mevrouw. Morgen woensdag ook 18, maar dan is de zon er weer. Maar er zijn ook wolken en wat regen. En dan donderdag 19, zonnige dag. Vrijdag 18 met zon, kans op buien. En dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag en zondag 20 graden. Zon, buien en wolken. En dan volgende week maandag geen regen meer. Zonnige dag 20 graden. In Tenerife vandaag 29, in Las Palmas 27 graden, in Malaga 28, Palma de Mallorca, hou je vast, 37. In Antalya nog beter, 38. Wie wil de beste zijn, ja? En in Heraklion 31. Bedankt dat u bij ons was, vrienden. Ik wens je alvast nog een prettige dag. Morgen zijn we terug bij Leven en Welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met Toto Cutugno.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de leuk.

Ik word inderdaad, zijn haren zijn al een klein beetje grijzer geworden natuurlijk. Ik heb het allemaal over Billy Ocean en allemaal met zijn Calypso Crazy. We zijn weer vertrokken voor een nieuwe aflevering natuurlijk van de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur deze dinsdag. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. En ook bedankt natuurlijk aan onze collega's hiervoor voor koffietijd en dergelijke meer. En taartjes en de koekjes. Dat ze hier altijd lekker laten staan. Ik zal nog eens moeten op regime gaan. Goed, dit gezegd zijnde, hier is One Direction. En dit al met hun Story of My Life.

En daarna ook een Belgisch product natuurlijk, hè? Ja. Over heel Europa aan het optreden momenteel. Reggie. En dit allemaal met zijn Teddy B. En You Never Let Me Down. Natuurlijk, daarom draaien we ze ook eens eventjes hier in de lunchbreak natuurlijk, hè, op deze dinsdagmiddag. En we gaan het ermee een klein beetje, ja, al een klein beetje de vakantie achter de rug laten, denk ik. Hè, ja. Hier is Marvin Gaye. We gaan het eventjes rustig aan doen. En hier is hij met Mercy, Mercy, Mercy, Mercy Baby.

En inderdaad, ons onvergetelijk nummer natuurlijk hier in de lunchbreak deze dinsdag. Dat waren de Rolling Stones. Ja, ze weten ook niet van ophouden. Hè. Inderdaad, niet zoals wij. Hè. Wij weten ook niet van ophouden. En in kort mogen we weer een hele nieuwe LP verwachten van die mannen natuurlijk. De Rolling Stones en Honky Donkey Donkey Place.

We kennen ze natuurlijk ook nog van die andere heet natuurlijk, hè, van Should I Stay or Should I Go? Muziek van The Clash en Train in Vain. Ja, wat dat allemaal te betekenen heeft, wel, je moet me vandaag niet vragen, want het is dinsdag ondertussen. Hier is Bruce Springsteen, born in the USA. Ja, hij had waarschijnlijk liever ergens anders geboren geweest, met de president van hedendaag, als mij vraagt. Smakelijk eten, lunchen doen we tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee. Lekkere rockmuziek.

Ja, inderdaad. Maar goed, het is een lekker live scene natuurlijk. En het was een live nummer van niemand meer en niemand minder dan Jeroen Smit natuurlijk. En Walk This Way. We hebben nog een paar minuutjes te gaan hier in deel 1 van de lunchbreak deze dinsdag. En dan kregen we mee het heetste nieuws van toen. En over wie het gaat? Het gaat over een Beatle. Dus als je wel blijft luisteren, of als je alles wil weten, dan moet je natuurlijk blijven luisteren naar de radio. Hier op jouw fantastische radiostation. Hier is John Mayer en Free Fallin' tot aan het einde van 12:30.

0: Radio Groothaaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n bijzondere goede dinsdagmiddag, het lunchbreak breaking nieuws van toen. We gaan terug naar het jaar 1970. George Harrison wordt de eerste Beatle met een solo nummer 1 hit in Amerika. In 1970 staat My Sweet Lord helemaal bovenaan in de hitcharts van Amerika. Hier is hij met My Sweet Lord.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick.

0: Arend Blommewaard en Zoe, en dit allemaal met hun tranen van goud. Heel bijzondere goedemiddag, welkom in deel 2 van de lunchbreak.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Die hebben we al gehad, dacht ik, inderdaad wel, hè, inderdaad. Wat moeten we nu hebben? Hier is Zoe, Drew Cocker. En hier is hij met With a Little Help from My Friends.

0: inderdaad. En ja, de buurman die altijd klaar staat voor je naast de deur, natuurlijk de Joe Cocker. And I'm a little help for my friends hier in de lunchbreak. Straks ook nog de artiesten van de week. En wat hebben we dan nog? Wel, dan hebben we ook nog natuurlijk de toetjesplaat.
1: Patrick, die wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Beter laat dan ooit, Kees, inderdaad wel. Depeche Mode zit er nog in. Muse zit er nog in. Chris de Burgh. Stevie Ray Vaughan. Wat hebben we dan nog? Red Hot Chili Peppers. En Raccoon, als we nog tijd hebben. Dus tijd genoeg voor plaatjes te draaien, zou ik zeggen. Daarom zitten we hier natuurlijk. Hè. Hier is Kenny Loggins en Danger Zone.

Tot en met vrijdag zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk. En dat is de Miami Sound Machine met Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You. Aha. Als je nu nog niet te pakken hebt, dan zal je het wel heel de dag niet meer te pakken hebben natuurlijk. Het is dinsdag vandaag. Morgen zijn we alweer in de midden van de week natuurlijk. Hakken we de week in twee. Hier is Muse en Uprising.

0: En daarna het betere gitaarwerk als het ware. Muziek uit het onderste van de kasserol. Rock and roll, zoals we zeggen. Up Arising hoor je natuurlijk. En dit allemaal met hun Up Arising. Met Muse. Muse zong het natuurlijk, ja. We zijn er weer helemaal bij vandaag. Inderdaad wel, ja. Moet eens kunnen, hè. Zo'n dag en een andere, ja. Dinsdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten, als er nog niet van de tafel gerommeld is natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: En dan de toetjesplaat van de dag. Hier is Chris Rea en The Lady in Red. We nemen afscheid en een mooie, ja, gezellige muziek natuurlijk, inderdaad wel. Hier is Chris Rea en Lady in Red. Tot morgen. En stay tuned. Ja, inderdaad.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Ik ben Radio Menno Dekker.

Zo, leuke start hè, van Dekker Radio vandaag met Fleetwood Mac en Hold Me, hou me vast, want we gaan de bocht door, moet je horen. Ja hoor, ik start meteen door met Pat Benatar. 1980, dat is een eeuwigheid terug. En deze hit, Hit Me With Your Best Shot.

Mooi gezelschap, hè? Pilot noemden ze zich. En Magic, het magische bij Dekker Radio. Bijvoorbeeld Koop, bestaande uit Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Over de Summer Sun.

droom er wel eens over om zo te kunnen piano spelen. Maar ik ben niet verder gekomen dan boer, er ligt een kip in het water. Daar hebben we het verder niet over. Nee hoor, niet verder dan vragen, graag. Lucy Electric, aus Deutschland, ja. Een heel leuk hitje. 1994 staat erbij, dus dat zal wel kloppen, denk ik.

Nou, nog één keer dan. Dankjewel, Lucy Electric. En Mädchen, dat was al duidelijk, hè? Even wat recenters van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa. En dat gaat over één kus tussen...

Wat een drukte omheen, Gus. Hè? Calvin Harris en Dua Lipa. Knal, boom, uit. En we gaan op weg naar de bodem van het uur. En Wiebe Barkie in Studio 2 natuurlijk. Big Fat Menno. Nee, dat klopt niet. Big Fat Man heet hij. Can't Heat. Daar gaan we dan. Doe maar mee.

Ik moet zeggen, ik vind dit niet mooi. Ocean Ellie. Tangerine. Nou. Staat ook nog bij Radio Edit.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Dan maar mooie herinneringen van lang geleden. Brad, zo heet deze formatie. En het verhaal over de Guitar Man.

Zangeres was dat, hè? Françoise Hardy uit Frankrijk en Chambre d'honneur. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Althans, zo heet dit programma. Ga even naar het café. Ga je mee naar de Zwarte Kat? En deze hit, daar is het daar van Siska Peters.

0: zo heet hij.
1: De Zwarte Kat.
0: Leuk, hè? Siska Peters en een liedje uit 1981. De Zwarte Kat. Ik had een keus. Ja, ik had een keus bij deze van Shalimar. Dat staat bij vinyl. Nou is dat voor mij een heel

0: De man die maakte het mooie weer in het midden van de jaren 80. Zijn naam was Billy Ocean. Je kon alvast meer genieten van The Loverboy.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, de dames wisten van wanten en ze waren een klein beetje de voorgangers van de dames van de Spice Girls in de jaren 80. Dat was Bananarama met Love in the First Degree. Blijf hangen en zometeen goud vanuit in die jubilantse show muziek uit 1965. Voor we daar aan toe zijn, gaan we eerst dansen. En dat in het gezelschap van...

0: denk wel dat het voor het ogenblik heerlijk vertroeven is in deze stad Acapulco. In elk geval de Four Tops scoorde daarmee.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Het waren gekke figuren, maar hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. De B-52's met Love Snack. Zometeen staan wij echt in vuur en vlam voor de geluiden uit 1973 van Dalida en Alain Delon met Parole, Parole. Maar eerst Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam?

집에 보면

0: Ja, ja, heerlijk dat je luistert. We gaan er een fantastische uitzending van maken. Fijn dat je erbij bent. Tijd voor ontspanning en goede muziek. Schuif gezellig aan en zet de radio een tikje luider. En we gaan dit doen.
1: Welkom bij Vlaamse Retro. Vlaamse Retro met Peter Abbeloos.
0: Inderdaad, het is de perfecte soundtrack voor jou en je familie en vrienden. Hier is Kapeters.

Ja, ja, een Vlaamse meezinger van Jimmy Frey. En dat met Saragossa. En daarvoor nog Siska Peters. En leuk om te weten is dat Siska Peters inmiddels in de 80 zelf ook weer achter de radiomicrofoon is gekropen. Sinds een tijdje presenteert ze haar eigen nostalgische radioprogramma, waarin ze interviews afwisselt met haar persoonlijke favoriete muziek. En we draaiden van haar De Ridder van de Sofa. En dan nu John.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back. Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonden en de Spree. Groothalters.
0: Terug van weg geweest.
2: Wij zijn niet te imiteren.
3: De hele dag voor jou.
0: Een uur lang de beste golden oldies uit de muziekgeschiedenis.
4: Uit de muziekgeschiedenis.

is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer.

0: Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Pistelbeer. Peter Obbeloos.

Ja, weer een meezinger van formaat van Claire met Op de Purperen Hei. En dan Louis Neves en Lia Lee waren twee bekende Vlaamse artiesten die in de jaren 50, 60 en 70 regelmatig samenwerkten in de muziek- en televisiewereld. Hun bekendste gezamenlijke nummer is het vrolijke duet Ik ben verliefd op heel de wereld.

Ja, ja, yes sir, I Can Boogie van de Vlaamse medegroep Shana. Het is een Nederlandstalige cover van de wereldberoemde Baccara Disco Hit uit 1977. Shana bracht hun versie uit als single in juni 1998. Het nummer staat ook op een album, Kleur Je Hart. De bekende Nederlandse tekst werd destijds ingezongen door het duo Claudia de Caluwe en Petra Lerutte. Welkom hier! Hier is Chantera!

muziek van de film Flashdance, What a Feeling, door Irene Cara. En zij speelde trouwens de hoofdrol in die film. Veroverd op de radio met alleen maar de luxe muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van ABBA met The Winner Takes It All?

0: I'm not worried.
1: Maak je maar geen zorgen. Dit vrolijk fluittoontje blijft toch de hele dag in je hoofd hangen. Volledig zonder instrumenten. Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy.

Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

dat voor zoveel artiesten is gebracht dat je bijna zou denken dat iedereen Joe kent. Maar eerlijk, niemand zong het met zoveel rauwe passie als Willie DeVille met zijn versie van Hey Joe.

eigenlijk precies was, dat blijft nog altijd een goed bewaard geheim. Maar toegegeven, Belgische New Wave op zijn best. De twee Belgen met Lena.

Frank Boeijer samen met Jasmin, met Suzanne. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Radio Aarderen geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold.

opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie was Stumpy, 1977. Take me back to the old Transvaal. Van harte welkom dus in Old Gold hier op de radio. En dan nu tijd voor deze van Billy Ocean. Red lights spell danger. Dus als je rood licht ziet voor jou, doe maar op je remmen.

Soulcollectie zet het naar elkaar. Danny Christian met Bessa Me Mucho, de Nederlandstalige versie. En Gila, Bend Me, Shape Me. En de tijd voor Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Your Baby.

herkenningsmelodie van de populaire prehistorie van Radio 2. Deze Doan Eddy en Because They're Young. Doan Eddy overleden op 86-jarige leeftijd in 2024. En er is hoog tijd voor

0: Noto Gold vandaag hier op de radio met Redbone, The Witch Queen of New Orleans, gevolgd door The Romantics, What I Like About You, en dan nu tijd voor de Nitty Gritty Dirt Band. Deze kun je zeker nog wel, An American Dream.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

In 1977 had de groep twee grote hits, Black is Black en Miss Broadway. Beide singles behaalden vrijwel heel Europa een plaats in de top 10. Vandaag dus in deze Old Gold collectie. Tijd voor alweer deze hitsingle in de Old Gold collectie. Muziek van Michel Delpech. Hier is Pour un flirt avec toi.

0: You Know I Love You, TC, je t'aime, halve jaren 70 met Shake hier op de radio. In het laatste deel van deze Gold Collectie. En van de 70s naar de jaren 60 met de Tremolos. Suddenly You Love Me.
1: Arnold's Old Gold Collection. Sound.

0: kennen van I Need You. En onder andere nog Lady in Blue. En You're Such a Good Looking Woman. Vandaag hier op het einde van deze Old Gold collectie. Bij je favoriete radiostation. Op naar het einde dus. En zometeen nog veel pret met onze andere collega's hier op de radio. Wij gaan eruit vandaag met deze klassieker uit de 60s. The Love Affair en Everlasting Love. De groetjes.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

0: het muzieklabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth. Joa.
1: Is everybody ready for celebration?
2: Is everybody ready?
3: How do you do?

0: Muzieklabyrinth.
1: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen. Peter.

geweest.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Je kan hem geen dag meer.

0: Groothoudert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothoudert.
2: Radio Groothoudert.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan ga met je mee, want ik laat je

Beast.